0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Ferienlektion sagen wir, dass Petrus uns lehrt von zwei Plätzen, wo Menschen hinwohnen, weil sie mit dem Leben zum Eng kommen. Wir sagen dort, die Bibel uns dort sehr klar merkt, dass wir unsere Entscheidung in dem Leben müssen merken, nur wohnen von dieser Welt stehen, wir wollen wohnen. Von der, wo wir seinen, dort die Bibel von dem Heiligen Jesu inspiriert ist und dort wir dort ganz vertrauen können. Wir wollen noch seinen, dort Gott sein Wort, der Kraft hat, den geratzten Sünder zu raten, wann er dort am Glauben annimmt. Wir wollen noch seinen, wo wichtig dort ist, dort wir Gott sein Wort selbst studieren, um dort wir uns nicht darüber verleiden lassen von irgends eine falsche Lehre. Ich lade die Nuwade an, angeschaut zu bleiben und das Programm am zu seinen, was wir von der Wade lehren können von diesen praktischen Petrusbrief. Herr, ich danke dir Wade für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwade magst rechtlich sehen, zu jeder Person, was du angeschaut hast. Amen. Hier ist Wade Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Von da, Freund, sind wir in 2. Petrus, das 1. Kapitel, 19. Vers. Dit is ohne Twiebel en boete jeweinlich het poort van Gott zijn woord, zoals wie zo weet al ha uitgevangen. Simon Petrus en deze vers zegt dat hij is met hem Herr Jezus op den boordje was, wo Jezus verwandeld weer. Hij zegt, wie weer het zij, wie zagen aan met onze eigen ogen, wie ha aan je heert, 2. Petrus 1:16. Dan zegt hij wat interessant in den 19. vers. En wie ha dat profetische woord nog zekere, en je done goat, wanneer je achtgeven doorab als een licht, dat in een diestere steed schient, wat het aanvangt te dogen, en de marje stieren en je nog water abchamt. Wanneer hij van dat profetische woord redt, dan meent hij niet bloos dat toekomst voorzaaien, maar hij heeft de ganze schrift in zin. Zo zegt hij, wils hij steed doorab, dat de heilige schrift is dat wat God gezegd heeft. Dat is niet genoeg, wann een mens leeft dat poort van de Bibel God zijn woord is. Een mens is niet klug genoeg in zichzelf, to entsluiten wat God zijn woord is en wat niet is. Mijn vriend, de ganze Bibel is God zijn woord voor ons en onze tijd. Neem dat aan. Petrus hält zich als bloos een van de profeten, zoals hij dat woord klaarmaken. Ze werden vielleicht een beetje meer als een schrijver, aber sie haben nicht durchgeschrieben, was an bloß vergesagt wird. Sie hatten die Freiheit, ihre jene Gefühle und Gedanken auszudrücken, aber trotzdem bracht Gott sein ganze Welle und sein Wort zu Menschen. Das ist, warum das so wunderbar ist. Sitzt du dann, dass Gott sein Wort nicht bloß geistlich ist, das ist auch menschlich? Das ist so als der Herr Jesus. Er wird Gott und er wird auch Mann. De Bibel is een Gottesboek en dat is een mensenboek. God zijn woord jammert zich met ons leven als mensen, dat geeft acht tot de algemeenheid en ons wandel. En dag, dat is God die in onze spraak reed, zodat wij hem verstaan kunnen. Dat is waarom missionaren naar de heide gonen, leren de heide spraak en dan even zaten ze God zijn woord en den ihre eigen spraak. Daarom zegt hij nu dat God zijn woord beter is als zijne of heren. Dat profetische woord is veel zekerer gemaakt, en dat meent dat dat ook rechter is als een andere schrift. God zijn woord is een licht, de herkunft van licht, zoals de

son. En dan is daar dat bijspel dat ik al gebruikt ha, dat is een schlieze ooit gemaakt. Zoals de zon zijn licht uitschliezet durch de welt al, zo schijt God zijn woord, dat geestliche licht, nur een mens zijn hoort. God zijn woord is een macht, dat is krachtig. God zijn woord is dat eenschiet begrijpelijke wonder, dat wij vandaag in deze welt hebben. God zijn woord wordt eeuwig blijven. Dat wordt nog geen zinnen van Jezus terugkomt. We gaan nu weer in dit brief, en Petrus zegt, in de 19e vers, en je doet een goed, want je acht je daarop als een licht, dat in een diester steed schijnt, maar het aanvangt te dagen, en de morgen stieren en je nog harte opkomt. Dat wordt wunderschön zijn, want de Heer Jezus nu wordt komen, ons naar huis te nemen. Dat is bij deze tijd nog niet passiert. We weten niet wanneer de Heer Jezus komen wordt, aber hij wordt komen. We hebben verrecht en God zijn licht te wandelen. God heeft ons zijn woord geloten, en wanneer we daarop acht geven, wordt zijn woord als een lamp op ons weg zijn. Zo zegt Psalm 119, 105, God zijn woord als een lamp te mijn feit en een licht op mijn stich. Dit wordt aanhullen wat de Heer Jezus komen wordt. Dat is vielleicht zeer donker op deze eer nu. We weten dat die donkerheid mat weggunnen, want dat licht komt. We komt het zover dat zo'n dag al aanvangt te dorgen. Zoals we gezegd hebben, zo'n dag meent de dag wanneer de Heer Jezus vader komen wordt. En de openbaring is hij de hele morgenstieren genaamd. God zijn woord is zoals een schlieze ooit gemaakt, wat Jezus komt. Dat woord is wat de mensen van de wereld wegtrekt, en aan God zijn orms en inbrengt. Dat is een schoon beeld. Tweede vers. Eerstens zul je weten dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Hier is de eerste zaak die we moeten beobachten, dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Kijk eerst aan dat woord, zul je weten. Dit is een chantnis dat niet bloos van God zijn woord komt. Dat heet niet bloos de Tatsache, die een mens van Gods woord kan toepzommelen. Wanneer du een oprechter hoort hast, dan kanst du uitvingen of de Tatsache recht zijn of niet. Aber du kanst weten dat die zo zijn, wanneer de Heilige Geest dat woord werkelijk in dien leven maken wordt. Daar zijn veel mensen die wel een bewijs hebben dat God zijn woord waar is. Zo'n lied heeft niet veel tijd genomen God zijn woord te lezen. Ze hat geen tijd genomen God zijn woord te studeren. Wanneer we hem checken en zijn woord God gedaan heeft, de lied die God uit ere zin geraad heeft, en die nu in God zijn weg wandelen, dan brengt er geen twijfel zijn dat er genoeg bewijs is dat God zijn woord machtig is. Zoals ik voorheen gezegd heb, ik zie nu bij de stad voorbij, waar ik weer als ik in de hechere leer aanstolte weer. Tot die tijd wil ik haar dat de leren zullen mij bewijzen dat de Bijbel God zijn woord weer. Maar dat brug ik nu niet meer. Ik weet dat de Bijbel God zijn woord is. Dat is een innerlijke overtuiging, vriend. Daar zijn uitgebeelde lied, die kunnen veel dingen uitvingen van de vergangenheid, wanneer ze diep in de eerdgrove met een spodem. Dit wordt veel gedaan in dat land waar Jezus leeft. Daar vingen deze lied allerhand zaken. Van zo'n zaken kennen de lied bewijzen dat wat God gezegd heeft en gedaan heeft, is door te zijn. En de steden die in de Bijbel erwähnt zijn, waren werkelijk door. Tot die tijd en die leer aanstalt, wanneer ik zo'n nodig hier word, word ik me vrijer als een kleine kind. Dat is wonderbaar, word ik zeggen. Ik zei dat niet meer. Wils de Heilige Geest heeft God zijn woord praktisch en recht gemaakt tot mij. We hebben ook gezien hoe over de ganze wereld God zijn woord mensen geënderd heeft. Dat maakt een lied ons bekend door de brief die ze ons schikken. Zo'n lied heeft God zijn woord aangenomen en ze hebben gezien hoe God in haar leven arbeiden kan. Vriend, zei niet dat God zijn woord niet kracht heeft. Zijn woord is krachtig. Dit is een waarheid die we aannemen kunnen. Dit zijn berichten die de Heilige Geest in ons
besteed je kon en dat. Nu en dem dat we wieder komen en des brief, is door wat andere dat we acht op geven matte. Zich zelfs uitlegt. Wat Petrus hier nu zegt, is dat geen profetisch het woord en de heilige schrift kan erklärt worden op poort van andere steden en de Bibel die van datzelfde thema reden. Dat is de oorzaak waarom ik tegen zo'n gedanke strijd, wil lied een vers van de schrift nemen en daarop een tjoeke lie boer. Daar zijn veel lied en dat is de tijd die dat doen. Wil ze zo'n doen, had ze veel lied beschommeld. Ik wie een mol bij een circus en daar zag ik een man op een webstang voor. Een webstang heeft je weinig twee reden, maar dit had bloos één rood. Daar wie hij, hoog en aloft. Hij had veel trouble op dat ding te blijven en kon dat niet gescheid hanteren. Schließlich flitst de webspang weg en de man stolpert even roos. Ik dacht dan, dat is zo als dat met veel Christen is. Ze boeien er geloven op een vers van Gods woord en geloven dat alles in ordning is. Maar ze hebben dat eeuwigheid van de schrift niet in betracht genomen. Dat is goed een wonderbare vers te hebben. Maar vriend, wanneer dat een grote waarheid is, dan zijn er ook andere vers, of zogar een ganse kapitel, die dezelfde waarheid uitbrengen. Doorwegen is dat niet goed een leer op bloos één vers te boeien. Wat hij hier meent, is dat geen poort van de Heilige Schrift kan recht erklärt worden, wanneer dat alleen staat. Een vers, een poort, met de eeuwige schrift bestedigd worden. Nu komt de apostel Petrus nu dit, 21. vers. Dan de profetie is niemals tegen mensen willen gekomen, over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. De voorzijing die hier erwähnt is, is dat Oude Testament. Hij zegt de profetie komt niet tegen mensen willen. Neem den profeet Jesaja, zum Beispiel. Hij zegt niet één dag, ik wou een profetisch boek schrijven. Dan wou ik nog een drekker gaan en aan dat brengen, wils mij veel nu geld. Hij wou mij een beetje geld verhergeven en wanneer dat boek verkocht wordt, dan krijg ik meer geld. Dan kan ik dem drekker betalen. Ik wou dat eeuwige geld houden en ik wou een schrijver zijn. Dat is zoals veel mensen dat nu doen. Wanneer mensen willen onze programma afschrijven, dan wou we den dat niet afzeggen. We doen deze programma niet zo dat we kunnen geld maken. We preden en we schrijven wils we willen God zijn woord erklären. We willen mensen helpen. We zijn niet in des dienst om recht te worden. Jesaja heeft dezelfde instelling. Zijn profetische woord weer niet zo dat hij kan de mensen in je vallen doen. Hij wil God zijn knecht. Wat hij geschreven heeft, heeft hij niet zelfs uitgedacht. God heeft hem gelengd, zodat wat hij geschreven heeft, is God zijn woord. 21. vers. Dan de profetie is niemals tegen mensen willen gekomen. Over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Ik had in wat gelezen, wie het wichtig is. Heilig hier meent dat deze heilige mannen weer een poort gestalt voor de arbeid die God aan je geeft had. Wanneer du werkelijk een Christ bist, dan bist du ook, zoals ik ook zie, een poortgestalt voor Christus zijn werken in deze wereld. Deze heilige mannen hebben gereed, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Dit is een interessant beeld. Dit is een beeld van een schep op een zee, een schep die zegel heeft. Die zegel op dat schep worden opgehoven, en dan komt de wind en maakt de zegel vol. En zo'n weg kan de wind een grote schep over dat water drijven. Er zijn veel steden waar veel zo'n schep en een waard zegelen. Tot hier worden zo'n schep nog één zegel opheven, zodat ze kunnen storken over dat water voren. Nu, dat is zo als wat we in deze schrift hebben. De heilige geest heeft deze mannen gedroogd, hij dreef aan. Zodat ze geschreven hebben, wat God aan
hod klar je mor, an wat hevel ha dat wie behole zolle. Dorwegen is dat zo wichtig, dat wie weten wat Gott zegt en zien wordt.

Nu moet we waarde aangeven naar een wichtige zaak. Dit is Simon Petrus zijn afscheidsleid. In 2 Timotheus heeft Paulus zijn afscheidsleid. Beide onderstreken gaat zijn woord als zeer wichtig in deze dag waar valse leer uitgegeven wordt. Paulus zegt in 2 Timotheus 3, 16, alle schrift is van God gegeven. Wanneer Paulus en Petrus ook verschillende mannen waren, doch heeft God dich beide zijn werk wiedergebracht. Ze hebben beide geschreven wat God aan jef over de mode weer anders. Zonder die God zijn woord verachten, zei er dat Petrus zijn Griechische schrift niet goed het Griechisch weer. Dat mocht vielleicht zo zijn. Over Griechisch weer niet zijn eenheimische sprook. Ik wou hem niet verachten. Ik leef heeft een wunderschön het werk hier gedaan. Jo, Paulus en Lucas waren anders. Ze hadden een goede Griechische spraak. Maar de wichtige punt hier is dit. God heeft een verscher, zoals Petrus gebruikt, ohne zijn persoonlijkheid te vernichten, zo ook Paulus en Lucas met eerder geleerheid, heeft God gebruikt. God heeft deze mannen gebruikt, niet als een bliestift, maar krijgt zoals ze waren. Petrus schrift zoals Petrus is. Paulus en Lucas hebben geschreven zoals Paulus en Lucas waren. Over de Heilige Geest wordt een aan regeren, zodat wat God zei wil, dat weer wat ze schreven worden. God heeft gezegd wat hij te mensen zei wil. Also hebben we in de Bibel wat God ons vandaag zei wil. De Bibel is een Gottes boek en dat is een mensenboek. Dat is menselijk en dat is jettelijk. Dat is zoals de Heer Jezus, zoals we al gezegd hebben. Jezus wie een man. Jezus kon zich doorzetten en healen. Hij kon zich doorzetten en zich verpusten. Hij kon in een scherp slopen gaan. Hij is werkelijk een man in alle wegen. Maar ik word die zeggen, dat is niet alles dat hij wil. Janne die bij een graf healen kan, kan ook de doodje worden levendig maken. Jana, die zich bij een barm doorzetten kan, wil zijn meid weer, kan ook een arme zinder dat levens woorden geven. Jana, die op een schep kan slopen gaan, kan ook de woorden walen op den zij stel maken. Jo, ans Christus weer gans en goor een man, aber hij weer ook gans en goor God. De Bibel is ook zo, dat is God zijn woord, wan ook heilige mannen dat geschreven ha. Dat is wat Simon Petrus hier zegt. Du en ik ha een grond onder onze feit. We staan op een gewisse grote steen. We hebben wat zeker te leven. Dat is geen wonder dat lied God zijn woord aanvallen meer als een ander boek. Waarom is dat zo? Nou, wanneer de vriend den grondlag vernichten kan, dan wordt dat ganze gebied topvallen. Wanneer een mens in een kansel staat, om een predigt te brengen om bewijzen dat hij niet leeft dat de Bijbel God zijn woord is, mijn vriend, dat is aanzien. Dat en mijn zin is eenvoudig en erzinnig. Maar dat zijn veel, zonen, nu in verschillende kerken, schroden. Een veel stukje gebied moet een goede grondlag hebben. Wel wie nu zei dat du een stof op den vierde stok hast. Du weet niet wat du deist, maar du neemst een grote homer en schlijst jegen de grondlag. Dat is zware arbeid, maar du blijft erbij. Wanneer du dat was voorig brengen, dan was du ook deine eigene stof vernichten. Wat was du daarbij gewonnen? Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer dat niet op een goede grondlag gebouwd is. Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer een mens de grondlag vernichten deed. Zo is dat ook met een mens zijn leven. God zijn woord is de grond op dem wie ons leven bouwen moeten. Wanneer dat niet wordt gedaan worden, dan wordt dat werkelijk kämmerlijk zijn met zo'n mens. Aber God zijn woord wordt eeuwig blijven, vriend. Daarop kan een Christ getroost zijn leven bouwen. Dat brengt ons nu dan op 2 Petrus, dat 2 kapitel. Hier wordt Petrus ons warnen van de valse leer, dat de valse leren willen en aanbrengen. Hier zijn aantal wichtige vaars die we bechecken moeten.
Vi har van de twee machten gered, ena schließet van de med no bute, en de andere trägt no banner. Dit is de macht die noorden to de welt trägt. Daar is de macht die dol trägt no de eerd. Wann een mens ophopst, blijft hij op een nicht en een luft, am wat trägt no de eerd getrakke. Dit is zo als de macht, deze welt, die ons van God zien woord, weich trägt. De falsche leer die Petrus van Reed, wird zu der Zeit dicht bij je komen, en is nu vollständig hier. In den eerste Vers in der tweede Kapitel sagt hij, ob er da weer een falsche profete mag dat volk, zoals sicher bij jund ook worden, falsche leer zijn. Nou, wem schrift hij? Nou, hij schrift nu Jüdische Christen. Wann hij van dat volk redt, dan meint hij Israel. Hier is wat hij zegt. Da wird ein falscher Prophet, mank dort Israel falsch, so als da war ein falscher Lehrer, mank jünt seine. Dort meint, dass da wurde Sonne an die Zeug seine, die heimlich ramgunnen wurde, ein falscher Zeug lehre und anbringe. Und die Zeug da bi Probe zu vernichten. Sie wurde sogar dem Herr, der für ein gestorben wird, aufsehen. So ein Benehmer wurde an dann ein Hostjet vernichten bringen. Wat hier wichtig is, is dat in dat Oude Testament waren daar falsche profeten. Aber nu zijn daar falsche leraar. Meine vriend, wie brokken nu niks zeer oppassen voor falsche profeten? Wils dat wat bold op een boer gemaakt, dat ze leugner zijn. En stil trekt weer door een man die zegt dat de welt wordt toe een eind komen op een gewisse dag, 1 jaar later. Veel lied tjeme toop wie de man zijn haf. De tijd tjeme over de welt tjeme niet zo'n eng. De man tjeme ruten zee, die had niet ganz reich gerekend. Dat wordt 1 jaar later passeren. Na de lied waren alle trig op de zijn haf 1 jaar later. Daar waren ze gewoon veel tjokkelied en predjes. De aangeleefde. En je wollen een bericht in de zeitungen instalen. Ik zei te aan, verjeet daarvan. Voor mijn poort, wanneer je een dag komt, dan worden ze alle weten dat die man een leugner is. En weet je, zo weer dat ook. De welt komt niet toe een eng. De lied die voor de zeitung schreven, lachte de man uit en moeke spat van hem. Zo'n donen brengt geen heerlijkheid tot de Heer Jezus. Jezus zei dat geen kan weten wanneer de welt toe een eng komen wordt. De man die dat proef te doen is verschwongen. En ik weet niet waar hij nu is. Hij is vielleicht op een andere stad, waar hij dezelfde dingen deed. We brokken vielleicht niet voor valse profeten oppassen, maar we moeten zeer oppassen voor valse leren. Du hast dat recht in de Bibel te nemen, en no zijn of een mens God zijn woord recht uitgeeft. Zo gaat des leren. Ik roep dat die lied die deze programma heren, zullen ook na zijn, dat wat hier gezegd wordt, werkelijk God zijn woord is. Je leeft niet wat du hierst, bloos wil zijn prediger dat je gezegd hebt. Du moet die bloos op God zijn woord reven. Dat is te verstaan, hoe hastig lied alles van harte aannemen, wat ze van anderen heren. Zo'n lied lezen er de Bibel niet om uit te vingen of wat ze heren werkelijk recht is. Doorwegen haar valse gezelschap de grote gebieden kunt boeren. De lied haar zonne leren niet met God zijn woord verlicht. We moeten zeer oppassen dat de valse leren ons niet verleiden worden. Om dat voor zich te brengen, moeten we iedere dag en God zijn woord lezen en studeren. Meer het volgende maal God zegen, mijn vriend.

Weitje, dit goldene hoed bin van dollar op het trap. Dit wie tui dat met een metz en met de hals bin. Kreit zo zit het met ons mensen uit. Onze mensen hoeden, die zijn met de zin bedacht. En nu ziet Jezus immer nog. Aber viele mensen die wel zich niet vinden loten. Waarom niet, op een mondla, vroegen de tiener? Na, weil sie nicht mehr lehen, stehlen oder deine Zähne, wo sie wollen. Aber wer sich von dem Herrn Jesus finden lässt, der trägt ein ganz reines Hut und der glänzt ganz goldig.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is nummer 283. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag dan het programma nummer 283.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilde Friesen en dat brood van ons leven van jou is uit eerste Mose 3 eind voor het zegt. De slang wil lest je als irgend een ander willen tieren wat God de haar je meld had. En hij zei te de vrouw, heeft God werkelijk gezegd dat je van irgend een boom niet eten zullen? Adam en Eva hadden een intieme verhältnis met God. En de toekomst en paradies wordt het krijg zo zijn, wo God met de zinje te alle tijd toekomen wordt. Zij wieren in een zeer strame welt, dat weer Jozus in paradies. En dan weist de vriend op. Hij verstaal zich over en weist zich niet voor wie hij werkelijk weer. Hij weet dat wanneer hij zich niet verstalen deed, wordt hij ons niet verleiden kan. Met zich zo verstalen wiest hij de mensheid over krak wie hij werkelijk is. Hij wil niemals zijn. Ik zie de zoon God zijn vriend. En zie je komen die nur de eeuwige verdammnis te leiden. Hij verstaalt zich, zodat wie leiden zullen dat hij niet gefährlich is. Hij deed van der nog graag datzelfde. Nog wel ik derg einem te die komen, die zich een goede vriend of een onverleefde naant. En de Evangelium lees wie dat hij zo goed in Apostel Petrus brucht, te man zijn heiland verzieken, met de wie het niemals haar zal dort te die passieren. Dat is voor ons een warnung, dat wie even den vriend zijn schlang niet gelijkoudig worden. Nu even chime hij als een schlang, daar vielleicht wordt hij stroom geloten. Zijn eerste ziel, wie de vroegtwiebelen merken, heeft God werkelijk gezegd? Du wirst hem niet recht verstanden hebben. Seht hij werkelijk dat du van deze boom niet eten zust? Dat is kracht wo de vriend van jou ook schaffen deed. Einmal en badamal versiegt hij dat wie God zijn woord twievelen. Is het werkelijk een zin met die vrienden om bij ons te gaan, die brugst je gewoon niet drinken. Bloos dit einmal met gaan wat naar schoden, wat is zo aardig met om dans gaan? Die vrienden en alle, hoe vinden ze die weg blijven? Oder hij zegt, hoe vinden ze die met deze persoon niet verleven? Wat is daar met aardig? Dat deine Eltern dort nicht für Gott ansehen, ist nicht wichtig. Sie kann die Person mal offens. Dort ist, wo der Feind einmal und wahrermal über Gott sein Wort Frau entstellt. Die Frau hat Gott wirklich gesagt, fragt der Feind auf viel verschiedene Wege. Er versiegt uns merken Zwiebeln, als Gott sein Wort gültig ist. Ja, fang keine Achtung. Fang nicht mal an mit mir am Horchen. Der Apostel Jakobus sagt, stalt ihn jen den Weisen Feind, dann wird er von ihm verschwingen. Wir können uns bloß jen den Feind stellen, wann wir dort auf den Grund von Gott sein Wut tun, Jesus ans Heiland durch eine Wildenstein. Jedes Mal, wann der Feind am Anschein sieht, hey, dort steht geschrieben. Dort ist, wo er über den Feind gewinnen wird. Wir können auch nicht in unsere eigene Kraft jen den Feind gewinnen. Wir möchten uns auf Gott verloten, en ons aan zijn kracht houden en den vriend geen ruim geven. De vriend is plukkig en verzekert dat ergens een weg wat meelig ons te verdorven en om dood te brengen. Wel we amen ons leven geen geleenheid geven, maar blijven ons aan God en aan zijn woord vasthouden.

Good morning, loyal friends. Dit is waar de programhoopning van jou ontvoerig vader van Geimen, Oklahoma. Ik vraag me waar dit program eruit te maken. En moet zijn woord van de hoopning, wie vind jou waar een ritje in u dit program niet gaat zien woord. Dankjewel waar voor ons schulden en horchen. Vind jou wel ik niet zei, welke vrouw beantwoord moet me als je vrouw waar nu de hel geschreft. En dat is een ganz schoonet woord, wat ik wel meteilen vind jou. Dankjewel voor het onderhouden en deze laatste week. Dankjewel voor de vrouw beantwoorden en mij en mijn ware mout te spreken. Dit programma weer te doen. Dankjewel voor horchen. Ook voor die wat ik helemaal vrouw naar de antwoorden doen. Waar hebben die best, waar hebben die horis? Ik vrij mij door de des. Kiezen we van waarom met je dood als deze tijd die vangt geen team met je onder anderen. Die deel die vangen bij ons. Charter te worden, de zon kwam luider uit en de hoge temperaturen wat we bij nu gehad hebben, wat we over een paar maanden hebben gehad, over 100. Die zijn een klein beetje dollar weg, nu wist het allemaal bij 91 en dat is het deel en dat is al een grote mout wat we aan voeten. De morgen samen met Charla, de ovens zijn ook al niet gewoon zo warm. Laatste week hadden we nog een paar deel, die waren van 36 tot 38 sogar groot warm. Deze week moedag weer ook nog tot 36. Vanuit als ongeveer 34 point, ook waren 36. En dan van door weer, nächste week zit zo, waren er maar 21 zijn. Dat zit dan al na het bed kuilen, het donkere water is met regen, het waren ongegeven. En dat helpt ook voorts, dat het niet zo heet is. En zie in Alberta zijn de temperatures van ongeveer 19 graden op de hoogste. Gaat met de werking naar op 24. Gewoon schijnt het water in de bloed nu. Er is daar weinig kans voor een even in de meeste tijd zonneschijn ongegeven. We hebben nu een Creed Alberta als daar zo staat. De temperaturen zijn de hoogste bij 20 graden. En door 30% kans voor een van jou. En die hebben met naap zijn 40 en maandag 60% kans voor een. Wieder in Mexiko haben, in Chihuahua ist es nicht ein Port Nord, da das hier und da mit Regen ist sehr fein, aber wieder in Durango, dort ist wurde das Jahr sehr fein Nord, es ist 31 regnet da, da hat ein Zwischen ein Bett ausgeloten, aber nun ist es sehr fein Nord, und das 31 im Bett Regen, und es ist sehr schmackig rein, oder? Dort ist wunderschön zu sein, dort ist das Beste steht, wenn es der Strom regnet. Van Colombia en de Zwenaus kolonie heeft het 22 mm geregend de laatste week. En van Canada, van Manitoba, komt een bereik met 25 mm geregend door zo'n Tjolijveld. En op een ondersteunen Manitoba heeft het 24 mm geregend. Schöner regen. Daar weer aan zieden, daar zo'n pad Bolivia. Dus heeft het ook op verschillende steden met geregend. Also wird aus morgen noch Kampf Nummer 3 auf der 22 mm geregnet und Kampf Nummer 5 auf der 16. Und Santa Cruz auf der 65 mm geregnet. Das sind so wie 2,5 Zahl, meistens 3 Zahl, wo das du geregnet hast. Dort ist viel Wetter, was dabei mal dass der drauf kommt. Hier so in Seminole, Texas, hat es diese Weg auch so schön geregnet. Da hat es diese letzte Deal 3 Zahl geregnet dabei mal. Dort ist auch wunderschön für so eine Drehe steht aus Seminole, die weinlich ist.

flat en fluen nor de zon. Snals bloed me nog opvalt, dat jetje gewoon is dom. Ek hengs me zo fresh, al is me diesel zo de kop. Ek check nog rof no mine feit, de chimen nog niet op. Ek check nog rof no mine feit, de chimen nog niet op.

Nu moet we waarde aangeven naar een wichtige zaak. Dit is Simon Petrus zijn afscheidsleid. En tweede Timotheus heeft Paulus zijn afscheidsleid. Beide onderstreken God zijn woord als zeer wichtig en deze dag waar valse leer uitgegeven wordt. Paulus zegt in 2 Timotheus 3:16, alle schrift is van God gegeven. Wanneer Paulus en Petrus ook verschillende mannen waren, doch heeft God dich beide zijn werk wiedergebracht. Ze hebben beide geschreven wat God aan geeft over de mode wie anders. Zonder die God zijn woord verachten, zei er dat Petrus zijn Griechische schrift niet goed het Griechisch weer. Dat mocht vielleicht zo zijn. Aber Griechisch weer niet zijn einheimische sprak. Ik wou hem niet verachten. Ik bleef heehaft een wunderschön het woordje gedaan. Jo, Paulus en Lucas weer anders. Ze hadden een goede Griechische sprak. Aber de wichtige punt hier is dit. God heeft een verscher, zoals Petrus gebruikt, ohne zijn persoonlijkheid te vernichten, zo ook Paulus en Lucas met eerder geleerheid, heeft God gebruikt. God heeft deze mannen gebruikt, niet als een bliestift, aber krijgt zoals ze waren. Petrus schrijft zoals Petrus is. Paulus en Lucas hij geschreven zoals Paulus en Lucas waren. Aber de Heilige Geest wordt een aan regeren, zodat wat God zei wil, dort weer wat ze schrijven worden. God heeft gezegd wat hij te mensen zei wil. Also hebben we in de Bibel wat God ons vandaag zei wel. De Bibel is een Gottes boek en dat is een mensenboek. Dat is menselijk en dat is jettelijk. Dat is zoals de Heer Jezus, zoals we al gezegd hebben. Jezus wie een man. Jezus kon zich doelzaten en hielen. Hij kon zich doelzaten en zich verpusten. Hij kon in een scherp slopen gaan. Hij is werkelijk een man in alle wee. Aber ik word die zeggen, dat is niet alles dat hij wil. Janne die bij een graf hielen kan, kan ook die doodje waar de leven niet maken. Janne die zich bij een barm doelzaten kan, wil zijn meid weer, kan ook een arme zinder dat levens woorden geven. Janne die op een schep kan slopen gaan, kan ook de waterwalen op den zee stel maken. Jo, ans Christus weer gans en goor een man, aber hij weer ook gans en goor God. De Bibel is ook zo, dat is God zijn woord, wan ook heilige mannen dat je schreven ha. Dat is wat Simon Petrus hier zegt. Du en ik ha een grond on je onze feit. We stonen op een gewisse grote steen. We hebben wat zeker te leven. Dat is geen wonder dat lied God zijn woord aanvallen meer als een ander boek. Waarom is dat zo? Nou, wanneer de vriend den grondlag vernichten kan, dan wordt dat ganse gebied topvallen. Wanneer een mens in een kansel staat om een predik te brengen om bewijzen dat hij niet leeft dat de Bibel God zijn woord is, mijn vriend, dat is aanzien. Dort en mijn zin is eenvoudig en erzinnig. Aber dat zijn veel, zonen, nu in verschillende kerken, schoot. Een veel stakje gebied moet een goede grondlag hebben. Wel wie nu zei dat du een stof op den vierde stok hast. Du weet niet wat du deist, aber du neemst een grote homer en schlijst jegen de grondlag. Dat is zware arbeid, aber du blijft erbij. Wanneer du dat was voorig brengen, dan was du ook Dine eigene stof vernichten. Wat was du dabei gewonnen? Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer dat niet op een goede grondlag gebouwd is. Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer een mens de grondlag vernichten deed. Zo is dat ook met een mens zijn leven. God zijn woord is de grond op dem wie ons leven bouwen moeten. Wanneer dat niet wordt gedaan worden, dan wordt dat werkelijk kämmerlijk zijn, met zo'n mens. Aber, God zijn woord wordt eeuwig blijven, vriend. Daarop kan een Christ getroost zijn leven bouwen. Dat brengt ons nu dan op 2 Petrus, dat tweede kapitel. Hier wordt Petrus ons warnen van de valse leer, dat de valse leren willen een eind brengen. Hier zijn aantal gewichtige vaars die we bechecken moeten.
Vi har van de twee machten gered, ena schliezet van de med no boete, en de andere trekt no benne. Dit is de macht die node to de welt trekt. Doa is de macht die dol trekt no de eerd. Wann een mens ophupst, blijft hij op een nicht en een luft, am wat trekt no de eerd getrokken. Dit is zo als de macht deze welt, die ons van God zien wordt, weich trekt. De falsche leer die Petrus van Reed, werd voor die tijd dicht bij gekomen, en is nu volstendig hier. In den eerste vers in dat tweede kapitel zegt hij, ob er daar weer een falsche profete maakt dat volk, zoals zeker bij junt ook worden falsche leren zijn. Nou, wem schrift hij? Nou, hij schrift nu Joodse Christen. Wann hij van dat volk redt, dan meint hij Israël. Hier is wat hij zegt. Da wird een falsche profete mangt dat Israël volk, zo als da worden falsche leren mangt jünt zijn. Dat meint dat da woede zonne en de tjoik zijn, die heimlich ramgunnen woede, en falsche tjoike leer en aanbrengen. En de tjoik daarbij proeven te vernichten. Ze woede sogar dem Herr, die voor aan je sterven wie, afzeien. Zo'n benemen woede aan dan een hostje vernichten brengen. Wat hier wichtig is, is dat in dat Oude Testament waren er falsche profeten. Aber nu zijn er falsche leraar. Meine vriend, wie brokken nu niks zeer oppassen voor falsche profeten? Wils dat wat bold op een boje maakt, dat ze leugner zijn. En stel trek weer door een man die zegt dat de welt wordt toe een inkomen op een gewisse dag 1 jaar later. Veel lied tjeme toop wie de man zijn haf. De tijd tjeme over de welt tjeme niet toen eng. De man tjeme ruten zee, die had niet ons reich gerekend. Dat wordt 1 jaar later passeren. Na de lied waren alle trek op de zijn haf 1 jaar later. Daar waren ze gewoon veel tjeke lied en predjes. De am geleefde. En je wolle een bericht in de zeitungen instalen. Ik zei te aan, verjeet daarvan. Voor mijn poort, wanneer je een dag komt, dan worden ze alle weten dat die man een leugner is. En weet u, zo weer dat ook. De welt komt niet toe een eng. De lied die voor de zeitung schreven, lachte de man uit en moeke spat van hem. Zond donen brengt geen heerlijkheid tot de Heer Jezus. Jezus zei dat geen kan weten wanneer de welt toe een eng komen wordt. De man die dat proeft te doen, is verschwongen. En ik weet niet waar hij nu is. Hij is vielleicht op een andere stad, waar hij dezelfde dingen deed. We brokken vielleicht niet voor falsche profeten oppassen, maar we moeten zeer oppassen voor falsche leren. Du hast dat recht, in de Bibel te nemen, en no zijn of een mens God zijn woord recht uitgeeft. Zo gaat des leren. Ik roep dat de lied die deze programma heren, zullen ook na zijn, dat wat hier gezegd wordt, werkelijk God zijn woord is. Je leeft niet wat du hierst, bloos wil zijn predje dat je gezegd hebt. Du moet die bloos op God zijn woord reven. Dat is te verstaan, hoe hast ik lied alles van harte aannemen, wat ze van anderen heren. Zo'n lied lezen er de Bibel niet om uit te vingen of wat ze heren werkelijk recht is. Doorwegen haar falsche gezelschap de grote gebieden kunt boeren. De lied haar zonne leren niet met God zijn woord verlicht. We moeten zeer oppassen dat de falsche leren ons niet verleiden worden. Om dat voor zich te brengen, moeten we iedere dag en God zijn woord lezen en studeren. Meer het volgende maal God zegen, mijn vrienden.

0: The clock is saas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit dat buurk, de Herr is mijn licht und mein heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?